met spijt en met liefde, onhandig en klein, met alles wat had kunnen zijn. EU Radio.